Wat met er bij erkin nam leerjoki. Dat hij jou jijne per busje iemand als persoon ben karikjaki. Als dat ben kan kan ik maar dat hij is na moesten wij maar kan on nam kan busje joki. Dat ik erkin kun na kan na. Aan het hangen van de meurie van mijn 18.9. Toen wanneer jij hangen meurie PPA FM 18.9. Je busje ko wat hij jou kan per ni kan hangen kunnen de aba are super trooper. Als dat ben we nog aan de kunnen rijden.